Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik heb jetie. Maar het vreugdste, zo gag mijn tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak.

eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.